0: Ni samirizi agiza ku isoko yukuri allo
1: Mauro
0: mwaramutse mwaramutse
1: Mauro
0: Eko mu Rwanda mperere hehe
1: Zenga
0: allo
1: allo
0: allo
1: Ni kontu tumbi kana Mauro
0: Rero umukunzi wacu rero yihanganikire ntabwo kigezeza kugira ngo twumvikane ashobora kuramutsa amahoro wongere ugerageze misamirizi agakiza ku isoko ubyukuri ikiganiro niramuka amahoro kandi rero tunezezwa no kubana namwe buri muntu wese rero twakimwe mwanyi ku murongo allo
1: Hello
0: mwaramutse mwaramutse